0: gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon. Bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Café.
1: Answer the question.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Kamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag, 12 september. Als we naar buiten kijken, dan zien we dat het toch wel aardig weer is. Het was een beetje fris vanmorgen, maar de temperatuur die komt eraan, de zon komt eraan namelijk. Ja, 12 september, het is monumentendag vandaag. Een hoop te doen in Montfoort en in Linschoten. Linschoten is een, die gaan 100 jaar terug in de tijd. Als u tijd hebt vanmiddag, eerst luisteren naar Radio Stad Montfoort natuurlijk. Maar als u tijd hebt vanmiddag, ga even kijken. Linschoten loopt in klederdracht van 100 jaar terug. En het is de moeite waard om dat eens te bekijken. Wat ga ik doen vandaag? Heel veel muziek draaien. En daar ga ik nu mee beginnen. 10cc is de eerste die ik klaar heb staan met Dreadlock Holiday.

Ja, dat was ABBA met Eagle. Ja, we zitten hier aan een bak koffie en we hebben er boterkoek bij. Ja, boterkoek van de molen. Ook de molen is natuurlijk open vandaag. Iedereen kan er langs en je kan er ook proeven en natuurlijk het meel kopen waar het van gemaakt wordt. Vanavond hebben we ook natuurlijk de Fleetwood Mac Band, coverband hier in het Sint-Joseph. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, dus daar kan je ook nog naartoe als je interesse hebt. Ik ga weer door met muziek. Ik ga het van Toto draaien, Africa.

Ja, het Kronenburgpark in Nijmegen. Bezongen door Frank Boeien en zijn groep. We gaan Art Carfunkel eens beluisteren met Bright Eyes.

Ja, dat was dus een iets andere uitvoering als anders van The Righteous Brothers. En wel het nummer Unchained Melody. We gaan lekker door. Elvis Presley en Superstitions Minds.

Ja, met L. Stewart en The Year of the Cat zit het eerste uur er alweer op van Stadspraat. Weinig gepraat, maar leuke muziek gedraaid. We gaan even koffie drinken, luisteren naar het nieuws en de reclames. En daarna zijn we weer snel bij u terug.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, goedemorgen luisteraars. Tweede uur van het programma Stadspraat. En dat begonnen we zoals gewoonlijk met de Golden Earring. En dit keer met het nummer Just a Little Bit of Peace in My Heart. We gaan gauw verder, want ik heb nog een heel mooi lijstje staan. Ik begin met Crosby, Stills, Nash & Young en Teach Your Children.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Ja, was een oudje van Paul de Leeuw. Ik heb je lief. De volgende is ook een oudje. Van Green Day. Wake me up when September ends.

Ja, dat was Direct met de Soldier On. Dan heb ik voor u het voetbalprogramma, zover als ik dat weer weet. Even kijken. Montfort, die voetbalt een uitwedstrijd bij Arhon in Meidrecht. Het zijn allemaal, alle drie die ik op ga noemen, zijn bekerwedstrijden nog. Hè? Volgende week begint de competitie. Die wedstrijd begint om 2:30. Dus Montfort SV, een uitwedstrijd in Meidrecht tegen Arhon. De voetbalvereniging Linschoten die voetbalt om 2:30. Een wedstrijd in Schravendeel. Daar heb ik even zitten kijken waar dat ligt, want dat zou ik niet geweten hebben. Maar dat is in de buurt van Zwijndrecht. Die wedstrijd begint ook om 2:30. En de FC Oudewater die speelt een uitwedstrijd bij Olympia in Gouda. Dus dat is een mooie derby. Die wedstrijd begint om, let op, 4:15. Dus niet om 2:30 zoals gewoonlijk, maar om 4:15. En dit was het voetbalprogramma, zover als ik hem weet. Dan gaan we nu weer muziek draaien. Wel van de Cats, One Way Wind. MUZIEK

Ja, dat was Ike en Tina Turner met Proud Mary. De volgende die ik heb klaarstaan is van Otis Redding. Dat is een plaat uit de jaren 60. En we gaan draaien The Dock of the Bay.

Kate Bush en Peter Gabriel met Don't Give Up. Dan gaan we even naar de volgende en dat is de Bee Gees met Massachusetts.

Fleetwood Mac. Fleetwood Mac was dit met Need Your Love So Bad. Vanavond de coverband van Fleetwood Mac in Montfort. Er zijn nog kaarten beschikbaar bij het Sint-Josef. We gaan door, want de tijd die tikt door. Joe Cocker met With a Little Help From My Friend.

Ja, zo zit twee uur Staatspraat weer op. We hebben het met heel veel plezier gedaan en dat blijven we doen. Strakjes nog een uurtje muziek van de computer en daarna gaat Dre en Kees aan de gang. Twee uurtjes lang. Ik wens u een heel prettig weekend.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingokaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
4: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
5: I wanna talk to you.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine en een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort, Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater, Pompstation Herman Tuls, Café Het Hemeltje, Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus Zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Twee uur lang het beste uit de country, van gloednieuw tot tijdloos. We openen dit uur groots met drie nummers van een artiest die we van harte kunnen aanbevelen. We horen het origineel van de week van een van de grootste culthelden uit de country. En Kimmy Bitter is met Bittersweet het album van de maand.
1: Warm aanbevolen.
0: We trappen af met drie nummers van Leon Maiken, zoon van Bosnische vluchtelingen die opgroeide aan de golfkust van Florida. Hij ruilde een studie in New York in voor een baan op de vissersdokken, tot hij besloot het toch in Nashville te gaan proberen als singer-songwriter. Maiken schrijft rauwe, wegverslindende songs over hotels, tankstations en het leven onderweg, in de traditie van Townes Van Zandt en John Prine. We hoorden Falling Short, nu nog Honey Bee en Road Dog Express.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke song. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene. More, More, More is een mooi voorbeeld van haar tijdloze, Patsy Cline-achtige geluid.

Jenny Paulette brengt met Maggie's Song een verhalend, bijna nostalgisch liedje vol beeldende fragmenten, zoals de titel al doet vermoeden. Paulette staat bekend om haar Texaanse roots en haar authentieke, ongepolijste benadering van country. Het nummer ademt de sfeer van herinneringen en dierbare bezittingen.

0: De original van deze week.
1: Hickory Wind verscheen in 1968 op Sweetheart of the Rodeo van The Byrds, het album waarmee Gram Parsons country en rock definitief samenbracht. Parsons overleed al in 1973 op 26-jarige leeftijd, maar geldt tot op de dag van vandaag als een van de grote grondleggers van de alt-country. In het tweede uur horen we hoe een andere artiest dit nummer vandaag de dag interpreteert.

De Canadees Dean Brody is al jaren een vaste waarde in de country van zijn thuisland. Met talloze nummer 1 hits en Canadian Country Music Association Awards op zijn naam. Keeping Up With The Joneses komt van zijn 10e studioalbum, een mijlpaal, die zijn lange en constante carrière onderstreept.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Aan muziekblad Rolling Stone vertelde Parton ooit dat de inspiratie voor Just Because I'm a Woman kwam uit de ruzie met haar man Carl Dean. Toen vlak na hun huwelijk bleek dat Parton daarvoor ook relaties had gehad, was Dean geschokt, terwijl hij meende dat zijn eigen eerdere relaties geen probleem waren. Moet je net Parton hebben, die pakkend en uitdrukkingsvol haar weerwoord in een country hit verpakt. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman, was in de jaren 60 nog best een statement. Het lome country ritme, de zeurende steelgitaar en Parton's heldere zangstem met de kenmerkende twang. Maar in dit lied, ook met een ingehouden zucht, verraadde haar teleurstelling in Dean.

The Washboard Union is een Canadese band uit Alberta die bekend staat om energieke feestelijke country, met een flinke dosis humor. Whiskey Wings is precies zo'n meezinger, gemaakt voor een avond met vrienden en een koud glas. Come on.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buys is een Nederlandse countryartiest die de Amerikaanse traditie met een eigen herkenbare knipoog naar de lage landen brengt. Fake Fun laat horen dat onze eigen country scene niets hoeft onder te doen voor de Amerikaanse.

0: is wasted.
1: Bertolf Lentink, beter bekend als Bertolf, is een van de bekendste Nederlandse singer-songwriters. Met een sound die leent van folk, country en pop. Hij scoorde eerder een hit als Come Easy Go en blijft met Love So Well trouw aan zijn warme, melodieuze signatuur.

Ook de Hillbilly Moonshiners vertegenwoordigen de Nederlandse country scene met verve. Deze band staat bekend om energieke liveshows en een repertoire dat luisteraars letterlijk de dansvloer opjaagt. Precies wat Shut Up and Dance With Me belooft.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Grey Delisle is behalve singer-songwriter ook een veelgevraagd stemactrice in animatiefilms en games. Maar in de muziek kiest ze voor eerlijke ingetogen Americana. There's the Door past in de traditie van kwetsbare persoonlijke songwriting.

Nog een track van het album van de maand. Don't Talk to Strangers komt eveneens van Bittersweet en laat de retro Westkust sound van Kimmy Bitter, geïnspireerd op Palm Springs en de jaren 60, opnieuw goed tot zijn recht komen.

Kylie Rose is een opkomende naam in de country, die met eenvoudige beeldende songwriter weet te overtuigen. Nebraska is een sfeervolle single die de wijsheid van het Amerikaanse platteland oproept.

0: We sluiten het eerste uur af met Paige Pleasants. En
1: gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
3: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 lang aan de bingo. Van 4 middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen.
6: Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
6: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
7: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We gaan uitgebreid terug in de tijd met Dolly Parton. Laten horen hoe drie artiesten het werk van songwriter Bob McDill hebben vertolkt. En ontmoeten we de spicy western klanken van Nicole Croteau. Will Mosley is de Amerikaanse singer-songwriter die via American Idol bekendheid kreeg en sindsdien zijn eigen weg vindt in de country. Drink, Drink, Drink is een luchtige feestelijke single die goed past bij een avond onder vrienden. Dat was de aftrap van het tweede uur.

Dolly Parton groeide op als vierde van 12 kinderen in een arm gezin in de bergen van Oost-Tennessee en groeide uit tot een van de invloedrijkste artiesten die de country ooit heeft voortgebracht, met meer dan 100 miljoen verkochte platen wereldwijd. Down from Dover is een van haar meest aangrijpende songs over een ongehuwde moeder die door haar familie wordt verstoten, bijzonder gedurfd voor de late jaren 60. Light of a Clear Blue Morning schreef ze juist als een hoopvol lied over een nieuw begin, geschreven op het moment dat ze haar samenwerking met Porter Wagoner beëindigde om solo verder te gaan.

Nog een track van het album van de maand. Over You van Kimmy Bitter, met onder meer een verrassende mondharmonica die het nummer een extra, weemoedige laag geeft.

Ella Langley schreef dit nummer zelf en stuurde het naar Morgan Wallen, die meteen enthousiast was. Ze zongen het voor het eerst samen live tijdens Wallens tour, voordat het officieel uitkwam. Het is hun eerste samenwerking en staat op de heruitgave van Langley's album Dandelion.

Don't Know When to Stop combineert Gracie Abrams' kwetsbare intieme schrijfstijl met Marcus Mumford's herkenbare warme stem. Een samenwerking die grenzen tussen genres opzoekt, precies zoals bij Crossroads past. Een mooi voorbeeld van hoe folk, country en singer-songwriter muziek elkaar steeds vaker vinden.

Benjamin Todd, bekend van zijn rauwe autobiografische songwriter, brengt hier zijn eigen versie van Hickory Wind. Eerder hoorden we het origineel van Gram Parsons uit 1968. Mooi om te horen hoe een song van bijna 60 jaar oud nog altijd nieuwe artiesten weet te inspireren.

Old Crow Medicine Show, de band die ooit de Wagon Wheel wereldberoemd maakte, werkt hier samen met Evan Felker, bekend als frontman van de Turnpike Troubadours. Een samenwerking tussen twee gezelschappen die allebei diep geworteld zijn in de Americana-traditie.

Dit blok staat in het teken van songwriter Bob McDill, geboren in 1944 in Texas en sinds 1970 actief in Nashville. Hij schreef en medeschreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits en werd in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. McDill schreef Amanda ooit in een half uur tijd voor Waylon Jennings, die het jarenlang liet liggen voordat Don Williams het oppikte. Uiteindelijk werd het toch een grote hit voor Jennings zelf. Maar nu eerst The Door Is Always Open door Dave en Sugar en Say It Again door Don Williams, met wie Bob McDill een van zijn hechtste songwriterpartnerschappen had.

0: Kees de Haan. Crossroads.
1: Kane Brown geeft hier een eigentijds mannelijk antwoord op Shania Twain's klassieker Whose Bed Have Your Boots Been Under uit 1995, die destijds haar eerste grote hit was. Twain, die het origineel destijds medeschreef, is zelf te horen op deze nieuwe versie.
2: Here we go.

Hayley Hutchinson brengt met Splinters een kwetsbaar, beeldend nummer, waarin de titel symbool staat voor kleine, pijnlijke herinneringen die blijven steken. Haar stijl combineert singer-songwriter intimiteit met een subtiele country-invloed. Hutchinson is een van de vele jonge stemmen die momenteel de Amerikaanse indie-country scene verrijken. Een ingetogen, persoonlijk moment in de uitzending.

0: Mexico.
1: In de spotlight staat Nicole Croteau, opgegroeid in Whitefish, Montana, en inmiddels woonachtig in Nashville. Haar vader is Frans-Canadees, haar moeder komt van Puerto Rico, en de twee werelden komen samen op haar album Mountain Mamacita. Latin ritmes die botsen met een Montaans country hart. Last Night in Mexico met de Roman Alexander is daar een mooi voorbeeld van. Net als A Mi Fijo San Juan, een eerbetoon aan haar Puerto Ricaanse wortels.

We sluiten de tweede uur af met Lainey Gardner, die eerder veel aandacht kreeg met covers op social media en inmiddels haar eigen pad als artiest bewandelt. Bye Bye is een mooie herkenbare afsluiter. Dit was Crossroads voor deze week. We stonden stil bij het levenswerk van Dolly Parton, hoorden hoe Bob McDill al decennia lang de country van songs voorziet, maakte kennis met de spicy western van Nicole Croteau en opende met de warm aanbevolen Lian Maiken. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Ja, luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Het komende twee uur gaat u weer luisteren naar die gezellige Duitsstalige klanken vanuit Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Zuid-Tirol. En misschien af en toe eens een uitstapje naar bijvoorbeeld Italië of Nederland. Want daar zijn natuurlijk ook artiesten die de Duitsstalige muziek leuk vinden. Dus ook nummers opgenomen in het Duits. We begonnen met Chris en Maria. In het eerste uur nog de artiest van de week. En de artiest van de maand, oftewel de cd van de maand van die spekkies. 20 jaren schneidig om de weeks. Dat is de titel van het album van de maand. En een lekkere, gezellige muziek. Van onder andere Die Keizer, Salzburg Sound, De Violet, Graciano, Die Meyerhoven, Marianne en Michael, René Schneider en heel veel andere gezellige muziek. En lekker in kwartjes van vier gaan we de uitzending weer doen. Dus heel veel gezellige muziek en weinig praat daarvoor. Dat is het. U wilt natuurlijk naar de muziek luisteren. Die gezellige muziek. Het volgende kwartet heb ik klaarstaan. En het zijn van Die Keizer, Pia Sophie, Salzburg Sound en Anna-Maria Zimmermann. En we gaan zo verder met Die Keizer. Du hast dich in mein Herz gekust. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. En ik wens u ook weer deze uitzending de gezellige muziek toe. En heel veel luisterplezier.

Jij hoorde Annemarie Zimmerman, Arrivederci, Ciao Amore. En daarvoor weer stoßen aan de Salzburg Sound. En daar Pia Sophie, wenn das zu viel ist, die Kaiser, du hast dich in mijn herz gekust. Daar begonnen we dit kwartetje mee. Het volgende viertal gaan we beginnen met het album van de maand. 20 jaar snijdig onderweeks van die spekkies. We gaan luisteren naar Spessies wissen niet wie speet es ist. En gevolgd door Die Violets, Graciano samen met Sunrise en uit het Zillertaal Die Meyerhoven. Maar we beginnen eerst met het album van de maand, Die Spekkies.

Ja, je hoorde die Meyerhofer en ja, dat is Oostenrijk. Dus daarvoor Cracciano samen met Sunrise en Una Notte Italiano. Die Violets met Liebe is wie eine Rose. En die Spekkies met Species wissen nicht wie Spetes ist. Ja, het is wie, hoe laat het is, dat moet jullie zelf zien op het klokje. We gaan weer voor verder met die Spekkies. En ze zeggen van, ik ben in Hartse een steier. Dus hier zijn die Spekkies weer van het album van de maand. 20 jaren snijd ik onderweg.

Ja, Michaela Birka die komt zo meteen langs. Maar we moeten eerst nog even die Zillertalerin van Tjelberg Baum afkondigen. En daarvoor René Schneider. Ich spiele gerne Steirische. Draaiman, draai is nooi. Van Marianne Mikkel en de jongen Ursula Oberkreiner. En die spekkies in Herzen Steier. Daar begonnen we deze. Dit kwartje weer mee. Je hoorde al een klein stukje van Michael Berka. Ik had natuurlijk wel gewoon door kunnen laten gaan, maar dat is de artiest van de week. Dus daar moeten we natuurlijk even aandacht aan besteden en niet zomaar laten doorgaan. We gaan even iets vertellen over Michael Berka. Michael Berka weet hoe krachtig een naam kan zijn. Geboren als Michael Berka, leerde ze pas op 14-jarige leeftijd via identiteitskaart dat ze de zeer zeldzame voornaam Birka als tweede naam draagt. De naam Birka zelf heeft historische diepte. In het Oud-Noors staat voor kleine markt of terugtrekking. Soms ook voor kasteel. Zo voelt muziek voor Michael Berka tot de dag aan van vandaag als kasteel voor verhalen en bescherming. Geboren op 3 oktober 1973 in Perleberg, bracht ze haar eerste jaar door in Schwerin. Daar tussen de grijze bakstenen muren en in de beschutte cirkel van haar familie ontdekt ze haar eerste passie, het podium. Op het feest van jonge talenten stond ze nog steeds voor de schijnwerpers als schoolkind. Haar stem klinkt helder en helder, alsof er altijd was geweest om gehoord te worden. In 1990 begon ze haar opleiding als verpleegkundige, een beroep als mens en zorgzaam als haar weg. Maar tegelijkertijd voelde ze de reputatie van muziek. In Bonn werkte ze vanaf 1994 samen met de oprichter Karl-Heinz Dauben in zijn Duitse slagerarchief. Leerde ze met Peter Stevens zingen en vond ze haar eerste sporen als presentator in de microcosmos van een Belgisch radiostation. Tussen bladmuziek en microfoons groeide haar zelfvertrouwen dat ze met haar stem nabij kon creëren. Toen Karl-Heinz Dauben in 1999 stierf, werd Michaela geconfronteerd met een beslissing. Ze nam de kans, nam het archief over en vormde een tijdschrift en website die haar hart volgde. Vanaf dat moment reisde ze door concert backstage gebieden. Sprak met onder andere Monica Martin, Stephanie Hertel en Udo Jurgens. Inspiratie uit als deze stemmen en nam haar indrukken op artikellijnen. In 2004 vond ze een nieuw thuis in Windek. Sloot zich aan bij lokale koren en zong hier ook als solist. Ze had haar stem klassiek opgeleid, maakte kleine optredens als popzangeres en liet een stukje warmte achter in elke zaal. In 2013 kwam familie en het dagelijks leven voor haar op de voorgrond. De persberichten zetten haar opzij, maar verminderde rustende muziek nooit. Ongeveer 2 jaar geleden hoorde componist Andy Kleiner haar optreden bij een verschijning en schreef een melodie op haar lichaam. Trouwmelodie. Een delicaat duet van persoonlijke ervaring en poëtisch lichtlied. Op 21 maart 2025 werd haar debuutsingle opgenomen in Studio World met de tekst van Doris Deberstein die vertelt over liefde en vertrek. Michael Berka hoort van de hit van de jaren 50 en 70 oprette geluiden en echte volksliederen. Deze muziek is geen verhaal van haar, maar een thuis. Een veilige haven waarin ze haar eigen geschiedenis terugkomt. En haar naam, zeldzaam sterk en een volksgeschiedenis, verbindt als een belofte dat ze altijd gehoord zal worden. Michael Berka, artiest van deze week. En we gaan luisteren naar 3 nummers zoals altijd. Wie vliegen duur ik die regen? Dat is daar de nieuwste single. Kom geen met mir weg zu Zärtlichkeit. En dreh dich mir mit in der Dreiviertel-Takt. Michael Berka, artiest van deze week bij Immer wieder Volksmuziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje.
4: Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
4: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Emma Wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom weer terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Iman Wiener Volksmuziek. Zoals ik het eerste uur al zei, begonnen we het uurtje met Drei Dichter mit mir, een drijfvier takt van Michaela Berka, nog als artiest van de week. We gaan weer 4-on-4 draaien met weer twee plaatsen van het album van de maand. Vandaag even geen coverplaat, want ik heb er niet eentje kunnen vinden. En we draaien onder andere Mountain Crew, Wandermar Leri, Leonard uit Zwitserland, de duo Appelsang, Likos Cordalis en die Borg. En Hansi Hinterseer, die komen onder andere voorbij. We gaan zo meteen luisteren naar de Mountain Crew en hun nummer Macho Macho. In hetzelfde kwartet ga je ook nog horen Alexander Schmid, Waldemar Lerig en Bettina en Patricia. Ik wens je natuurlijk nog veel luisterplezier bij het tweede uur van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. En we gaan zo verder met de Mountain Crew.

Ja, deze die gaan we weer even stopzetten. De rest gaan we natuurlijk zo meteen voor jullie weer draaien. Want zoals ik altijd zei, 4 om 4. En als er een nieuw onderdeel is, ja, dan moeten we natuurlijk even dus plaats stoppen. En de muziek voor u gaan af- en aankondigen. Je hoorde achter en volgens de Bettina en met Patricia van Tango del Amorio. We hadden met een gelerig en Bista Hollywood, Alexander Schmid, muzikantenstijd en Mountain Crew, Macho a Macho. Ja, je hoorde ze al beginnen met spelen, maar zoals ik net al zei, het artiest, de cd van de maand, moeten we altijd even aankondigen. 20 jaar Schneidig Unterwegs van Die Spekkies. En we gaan luisteren naar Schneidig Unterwegs. Hier zijn Die Spekkies in de herhaling. Thank you.

Ja, je hoorde Maria Reim en over alles sprach Antiquero. Nu opzang was eenmaal een jeker, Wen Marie da Soeste van Leonard. En we begonnen met de spekkies weer, Schneidig und Weeks. En daar gaan we weer mee verder. Als het album van de maand, september, 20 jaar, Schneidig und Weeks van die spekkies. En we gaan luisteren zometeen naar Eldorado Steiermark. En daarna Lucas Cordalis, Andy Borg en een oudje van Peter Alexander. Maar eerst die spekkies, Eldorado Steiermark, hier bij Immer wieder Volksmuziek. MUZIEK

Ja, een gouden ouwe van Peter Alexander en Immer auf die Kleinen. Adios amor, ook zo'n mooi oudje. En die morg. Hier is Sint Rij voor die Insel, Lucas Cardales en Eldorado Stuyma van die Spekkies. We gaan een gezellige feestje bouwen samen met Hansi Hintesheer en Hande het Zoom Himmel. Lekker gezellig feest vieren en de Polonaise lopen hier bij Immer Wieder Volksmuziek.

ga je luistert op dit moment naar de Tiroler Lieve Potpourri van de Alpentrio Tirol. Dit was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heb een fijne week en tot de volgende keer bij Immer Wieder Volksmuziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
5: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
5: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
6: Goedemiddag luisteraars bij Radio Stad Montfort. Het is weer zaterdag. Het is zaterdag 12 september 2026. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. En we gaan beginnen aan uitzending nummertje 412.
7: Kees, ja. Op naar de 500.
6: 12 september, dat betekent dat het gisteren 11 september was.
7: Ja, dat klopt.
6: 25 jaar geleden.
7: Ja, toen was 9-11.
6: Ja. Ik vind het altijd een bijzondere...
7: Sowieso, maar buiten dat, het blijft ook in je herinnering gekleefd die beelden.
6: Ik heb gisteren weer zo'n documentaire zitten kijken en ik heb hem al 3, 4, 5 keer gezien. Ja. Het blijft me aangrijpen.
7: Het blijft verschrikkelijk indrukwekkend. Ja. Zeker die documentaire die twee Franse jongens gemaakt hebben toen.
6: Ja.
7: Tijdens
6: Maar nu waren het allerlei beelden van mensen die... Tegenwoordig loopt iedereen met een camera. Ja. 25 jaar geleden was het nog wat anders. Maar ze hebben wel allerlei beelden bij elkaar verzameld over hoe dat die dag verlopen is.
7: Ja. Maar het is
6: indrukwekkend.
7: Ja, het is al 25 jaar geleden. Het is echt ongelooflijk.
6: Weet jij nog waar je was?
7: Zou ik even over na moeten denken. Dat is wel een hele... Daar heb ik nou 1, 2, 3 geen antwoord op.
6: Ik weet niet eens waar je nu bent.
7: Nee, waar ben ik eigenlijk? Waar was ik dan geweest? Ja, ik weet dat niet.
6: Ik weet dat ik op mijn werk was en dat een van de jongens in de werkplaats waar ik even doorheen liep, die kwam naar mijn bedrijf zetten, er is een vliegtuig in het World Trade Center gevlogen. Toen dacht ik, in Amsterdam.
7: In Amsterdam, ja.
6: Want dat is World Trade Center, Schiphol, dit vergeten we bij elkaar. En dan dacht ik, dat is niet zo mooi. En toen kwam het bericht dat er een tweede was en dat het dus in New York was. Ja. Toen ben ik als een speer naar huis gegaan.
7: Ik weet wel, nu jij het zo zegt, weet ik wel, want ik was hier in het Protonishop.
6: Okay,
7: en allerlei mensen die ineens naar buiten kwamen de beelden. Ja, nee, heel bijzonder.
6: Heel heftig.
7: Heel heftig, zeker te weten.
6: Goed, we gaan vandaag wel gewoon uiteraard radio maken, want dat doen we elke zaterdag. Ja. Even snel door het programma heen voor het eerste uur. We hebben zometeen een sportoverzicht, de nummer 1 in de nationale top 40. En dan gaan we even praten met twee dames van de kledingbeurs, die inmiddels in de studio zijn.
7: Ja.
6: En ze gaan weer vertellen hoe, wat, waar, wanneer, et cetera. Komt allemaal goed.
7: Ze zitten allemaal heel serieus naar je te kijken. Ze zitten wel heel serieus te kijken.
6: Ja, nou hè. Dan hebben we uiteraard het nieuwsblok. Artiest van de maand gaat voorbij komen. En de Guilty Pleasure gaan we aan het eind van het eerste uur draaien. Maar nu eerst een nummer van
7: Stevie Wonder.
6: Higher Ground. Fantastisch nummer.

0: Heerlijk nummer van Simon & Garfunkel. A Hazy Shade of Winter.
1: Goed gecoverd overigens door de Bengals.
0: Ik wou het net vragen of jij dat wist. Ja, maar je bent ervoor. Helemaal goed, Kees. We gaan snel verder met het sportoverzicht.
1: Ja, komt-ie.
0: Want er is voldoende geweest op sportgebied de afgelopen week. We beginnen uiteraard traditiegetrouw met het voetbal in de Eredivisie. Een aantal wedstrijden die we eruit lichten. Onder andere NEC Feyenoord vorige week. Er werd 1-3. Ik had wat meer van NEC verwacht. Maar...
1: Ja, zeker. Nou, ik vond ze ook niet echt benderend voor spelen.
0: Dus ik denk dat NEC het zwaarder gaat krijgen dan vorig jaar.
1: Ja.
0: Ook al is Tadic daar nu aangeschoven. Maar goed, dat wil misschien niet alles zeggen.
1: Nee, ja, weet je wat is? Ze krijgen natuurlijk ook de Europese voetbal er nog bij. Dus,
0: dat scheelt ook nog, precies.
1: Dus dat wordt wel een lastig seizoen.
0: Dan een wedstrijd in twee etappes. Ja. Utrecht kreeg de Go Ahead Eagles op bezoek. En na een 3-0 achterstand voor Utrecht waren de supporters die dachten van... we gaan eens met wat vuurwerk gooien en schreeuwen. Toen is de wedstrijd
1: moeten we vaker doen, denk ik.
0: Toen is de wedstrijd één keer gestaakt. Toen maakte Utrecht nog wel 1-3 en werd er met bekertjes gegooid. En toen was het definitief einde wedstrijd. Maar die werd dan dinsdag verder ingehaald. En het wonder gebeurde eigenlijk. Utrecht
1: kwam
0: op gelijke voeten. Dus ze speelden
1: verschrikkelijk goed. Dat laatste stukje.
0: Dan de topper vorige week. Ajax-PSV ging lange tijd gelijk op. En ik moet zeggen, ik vond Ajax eigenlijk gewoon heel goed voetballen.
1: Zeker de eerste helft.
0: Ja. Echt goed voetballen de eerste helft. Dan is er een hele discussie geweest over de wel of niet rode kaart voor Van Bommel.
1: Ja. Hij krijgt hem niet, punt.
0: Ik heb daar een mening over. Ik denk dat hij zelfs donkerrood had moeten hebben.
1: Ja.
0: Want hij heeft voor mij geen enkel moment gedacht, ik ga de bal spelen.
1: Nee. Dat denk ik ook.
0: Hij was alleen maar bezig de tegenstander te torpederen.
1: Ja.
0: Maar goed, uiteindelijk werd het 1-3 voor PSV. En, maar goed, de hoop in Amsterdam is dat het een goede wedstrijd was en dat ze dat voort kunnen zetten. En PSV heb weer 3 punten binnen. Op weg toch wel weer naar het kampioenschap, denk ik.
1: Ja, dat is heel simpel.
0: Dan was er vorige week ook nog Heerenveen AZ. En de Alkmaarders wonnen met 2-3 en blijven daardoor koploper in de Eredivisie. Inmiddels hebben ze gisteren ook alweer gespeeld tegen Willem II. En dat werd 1-1, dus het eerste puntverlies.
1: AZ
0: is er verder dit weekend op het programma. Ajax moet naar Sittard, naar de Fortuna Sittard. Utrecht moet naar Rotterdam tegen Excelsior. PEC Feyenoord en PSV Sparta, die we eruit gelicht hebben. Dan was er Europees voetbal. De Champions League is nu echt begonnen. Feyenoord moest naar Barcelona en kreeg daar... enorme plensbuien. Voetballes van Barcelona. En zeker de eerste goal waar twee man...
1: Die Rafinha, mooi.
0: Die zijn nog aan het glijden volgens mij. Dat was een fantastisch mooie goal. 5-1 voor Barcelona. PSV thuis tegen Shakhtar Donetsk. En dat werd 1-1. En ik denk dat PSV daar niet helemaal blij mee was.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk ook dat ze dat beter... Ze hebben kans zat gehad eigenlijk.
0: Zo is dat. Dus. Dan de Formule 1. Vorige week was race 13 in Italië in Monza. Winst was er voor Antonelli. Die startte vanaf plek 19. En dus een hele knappe race reed door hem uiteindelijk te winnen. Russell werd tweede. En Max toch knap op een derde plek gefinished. Het was een leuke race met veel inhaalactie.
1: Ja,
0: dus,
1: het was 60 jaar geleden dat er een Italiaan had gewonnen. Dus dat was wel heel bijzonder.
0: De thuiskampioen won inderdaad. Ja, dus het was heel bijzonder. Deze week ook weer iets unieks. Voor het eerst gaan ze rijden in Madrid. Een heel nieuw stratencircuit wat er aangelegd is. Gisteren al wat getraind. Max deed het redelijk. 5e, 6e. Maar kan natuurlijk beter. Straks om 4:00 is de kwalificatie. En morgen om 3:00 de race. En we gaan kijken hoe Max het doet. Dan heel goed nieuws uit de motocrosshoek. Jeffrey Herlings is wederom wereldkampioen geworden in de hoogste klasse die daar is. De MXGP-klasse. Door de Grand Prix van Turkije te winnen. En het was zijn 7e Grand Prix winst dit jaar. Dus hulde voor Jeffrey Herlings.
1: Die is het al een paar keer geweest.
0: Die is het al een paar keer geweest. Maar hij heeft een overstap naar een andere renstal gemaakt. En dat is dubbel knap dat hij dat meteen in zijn eerste jaar flikt.
1: Ja.
0: Dan wielrennen. De ronde van Spanje, de Vuelta, zit in het laatste weekend. Helaas nog geen succes voor Nederlandse renners. Wel voor de Nederlandse ploeg Visma, die al 7 etappes gewonnen hebben. In het algemeen klassement gaat de Spanjaard Enrique Mas aan de leiding voor Primoz Roglic. En Felix Galsta derde. Vandaag nog een hele zware bergrit.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat Mas het wel over de streep gaat trekken.
1: Ik denk het wel. En anders wordt hij er wel bij geholpen door de Spanjaarden.
0: Ja,
1: dus
0: is er wel een motor die hem uit de wind.
1: Dat bedoel ik, zo is het.
0: Precies. Dus. Dan laatste sportblokje tennis. De US Open is bezig. De Nederlander Botik van de Zandschulp heeft het heel knap gedaan door de kwartfinales te halen. Daarin verloor hij van de nummer 1 geplaatste Duitser Zverev. Die inmiddels ook zover is dat hij morgen de finale gaat spelen. En dat gaat hij doen tegen de Amerikaan Shelton. En bij de dames gaat de finale tussen twee voormalige Oostbloklanden. Sabalenka, de Wit-Russische, neemt het op tegen de Kazachstaanse Rybakina. Nou, Nou, Kees, dat was een hele mond vol.
1: Ik ben blij dat jij het uitsprak.
0: Ja, jouw Kazachstaans is niet zo
1: goed. Nee. Mijn Wit-Russisch ook niet overigens. Nee. Dus,
0: Hey Kees, als we het hebben over toppers in de sport, hè?
1: Dan hebben we het ook over toppers in de muziek.
0: En om eerlijk te zijn verandert daar eigenlijk helemaal niks. Want al 12 weken op nummer 1, Shakira en Burna Boy met het nummer Die Die.

0: Montfort. Nog altijd op nummer 1 in de Nationaal Top 40. Shakira en Burna Boy met het nummer Die Die.
1: Wat... En hij staat er al eventjes, hè?
0: Ja, ik zeg al 12 weken ja, op één case. Ja, precies.
1: Tijd voor wat anders.
0: De WK-song was het.
1: Ja.
0: In de studio twee dames aangeschoven die het weer eens gaan hebben over de kledingbeurs die georganiseerd
1: gaat
0: worden.
1: Ja, en ze hebben een nieuwtje.
0: Ja.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Ineke kennen we inmiddels wel een beetje.
1: Ja,
2: een klein beetje.
0: Klein beetje. Ja. Wie heb je dit keer meegenomen, Ineke?
2: Deze keer heb ik Wil meegenomen. En Wil is een oude rot in het vak.
0: Ja.
2: Want die zit al heel veel jaren bij de kledingbeurs.
0: Kijk.
2: En dit jaar willen we eigenlijk ook, of deze keer willen we eigenlijk ook een beetje praten over dat de kledingbeurs 50 jaar bestaat.
0: Kijk aan.
2: Dus we hebben een jubileum.
0: Ja.
2: En dat is heel leuk dat Wil, die zit er gewoon een heel stuk langer bij als dat ik erbij ben.
0: Ja, maar niet al 50 jaar toch willen?
3: Nee. Dan wordt het 30 in. 25 jaar echt.
0: Ja.
3: En dat was klaar, net voor de corona.
0: Ja, precies.
3: En nu help ik de laatste jaren met opruimen.
0: Beetje op de achtergrond.
3: Ja, precies.
0: En als er hele belangrijke dingen zijn, zoals een interview bij de radio, dan mag je mee.
3: Ja.
2: Nou, super fijn dat Wil even mee wilde komen, want Anja die had een andere activiteit. Dat
0: kan ook gebeuren, ja.
2: Anja.
0: Ja.
2: Maar dit vind ik een hele leuke aansluiting voor jou.
0: Ja. Probeer een beetje goed in de microfoon te praten, dames. Want...
2: Oh,
0: ja, dankjewel.
1: Anders horen ze jullie niet. Hè?
0: Precies. 50 jaar kledingbeurs. Je zal ongetwijfeld uit de overlevering gehoord hebben hoe het ooit begonnen is, Ineke.
2: Ja, het is begonnen met een aantal dames die dachten van... Het was ook natuurlijk een beetje een geldkwestie.
0: Ja.
2: Van mensen die dachten van, joh, ik heb er niks meer aan, maar misschien heb jij er wel wat aan. Dus het is met een groepje vriendinnen begonnen.
0: Ja.
2: En die kwamen dus eigenlijk bij iemand in de huiskamer.
0: Bij elkaar.
2: Met een tasje kleding. Precies, ja. En kijk, heb jij hier wat aan? Oh, dan wil ik dat wel. Of ik kan dat gebruiken. De maatjes waar de kindjes uitgegroeid waren. Ja. En dat is natuurlijk een heel mooi systeem. En die is uitgegroeid tot er steeds meer mensen bij kwamen.
0: Mm-hmm.
2: En toen zijn ze uit gaan wijken naar een zaaltje naast de katholieke kerk.
0: Bij
2: de katholieke kerk.
0: Ja.
2: Omdat de groep een beetje groter werd.
0: Mm-hmm.
2: En ja, toen dat weer te klein werd, toen mochten ze naar het Sint-Jozef.
0: Precies, ja. En hoe lang is dat nu al in het Sint-Jozef?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat durf ik ook niet precies te zeggen.
0: Okay, ja.
2: Maar al heel lang.
0: Al heel lang, ja.
2: Dus bij deze ook dank aan Sint-Jozef met de fantastische samenwerking.
0: Ja.
2: Ieder jaar weer, of twee keer in het jaar eigenlijk.
0: Ja, precies.
2: Ja, dus dat is super, super leuk. En ja, inmiddels is het natuurlijk ook uitgegroeid tot iets zo groots. Wat toen begonnen is met kinderkleding.
0: Ja.
2: Zijn wij 3 jaar geleden, toen ben ik erbij gekomen, 3,5 jaar geleden. Want ik vond dat ook voor volwassenen moest kunnen.
0: Ja, precies. Ja.
2: En toen dacht ik van, oh, dat ga ik proberen op te zetten. Want ik kan blijven roepen van, dat moet er eigenlijk voor volwassenen zijn.
0: Ja.
2: En er niks aan doen.
0: Nee.
2: Dan blijft het voor kinderen. En toen heb ik met iemand anders de stap ondernomen om eens even contact te zoeken met de mensen van de kinderkledingbeurs.
0: Ja. En om te kijken of dat uitgebreid kan worden met ook kleding voor volwassenen. Ja.
2: En die gingen uitleggen wat er allemaal bij kon kijken. Toen dachten we, oh la la. Dat is wel heel veel werk.
0: Ja.
2: En toen zei ik van, joh, kunnen we dat niet gaan combineren? En daar hebben ze even over nagedacht. En toen zeiden ze, nou, laten we het eens proberen.
0: Maar inmiddels is dat ook uitgebreid. Niet alleen kleding, maar ook speelgoed volgens mij.
2: Ja, maar dat was toen al bij de kinderkleding. Ja, dat was

0: Toen al. Ja. Ja. En, maar dit gaat nu zo geolied. De eerste keer was een beetje ingewikkeld.
1: Tuurlijk, moet je een beetje wiel uitvinden, om het zo maar te zeggen.
0: Wat gebeurt hier?
1: Ja.
0: Dat was een chaotisch succes en inmiddels loopt het fantastisch.
1: Ja.
0: En hebben we dus eigenlijk dit jaar 50 jaar kledingbeurs, noemen we het nu.
1: Ja.
0: En van maatje 50 tot maat 50. Dus dat is heel mooi.
1: Ik zit gelukkig
0: begrijp je hem of niet?
2: Nee. Het kwartje valt nog even
1: ik
2: niet, maar dat ga je denk ik zo meteen nog wel kwijt.
0: Jij hebt geen idee, maar je hebt van kinderkleding heb je maatje 50.
1: Ja,
3: daar beginnen we mee.
0: En grote mensen hebben ook, die hebben weer maat 50.
1: Ja, oké. Nou ja, helemaal goed.
0: Nou, allemaal 50, joh. Dat was eigenlijk, ik denk jullie begrijpen dat.
1: Ik zit meer in X'en en L'en te bij mij zit heel veel X'en trouwens. Maar goed, de beurs zit er weer aan te komen.
0: Ja.
1: Wanneer gaat het dit jaar, deze maand gebeuren?
0: Dit jaar kunnen we inleveren op 25 september. En de verkoop is 26 september.
1: 26 september, dus nog 2 weken wachten.
0: Ja.
1: Ja. Heel goed, en dan weer inleveren op de vrijdag.
0: Ja, en dan kun je via een inschrijfnummer kun je inleveren. En dat is via de website www.
1: Precies, zoals het de afgelopen keer ook was.
0: Altijd geweest is,
1: altijd even inschrijven via de website.
0: Nou, dan kan je een inschrijfnummer aanvragen.
1: Precies.
0: En dan kun je kleding komen inleveren.
1: Komen
0: staat
1: inleveren.
0: Precies hoe of wat.
1: Ja. En dan hopen jullie natuurlijk weer op heel veel...
0: mooie kleding.
1: Mooie kleding.
0: Mooie, schone kleding.
1: Ja.
0: En anders gaat het...
1: Helaas de prullenbak in.
2: En hoe laat kan men het inleveren op die
0: staat
2: vrijdag?
0: Staat er op de site, maar we hebben een moment van 10 tot 11 op vrijdag 25 september van 1:30 tot 3:30.
1: Ja.
0: En s'avonds van 7 tot 8. Dus voor iedereen wat wil.
1: Drie momenten om het in te leveren. Maar inderdaad, het is even goed de site na te kijken voor de exacte tijden.
0: Ja.
1: En dan zaterdag de beurs aan zich.
0: Ja, fantastisch. Dat is voor ons het hoogtepunt.
1: Ja, snap ik. Ja. Ja. Maar daar heb je vast ook tijden voor.
0: Die begint om 8:30 en is tot 12:00.
1: 8:30 tot 12:00, dus in de ochtend vroeg erbij, dan heb je de mooiste items.
0: Maar weet je kan ook iets later komen, want er ligt zoveel en sommige mensen pakken heel veel weg en wordt later weer teruggelegd. Of het is echt de hele ochtend zeker de moeite waard.
1: Mm-hmm. En even voor mijn beeld, als ik aan prijzen moet denken die daarvoor gevraagd worden, kan je een percentage noemen van de nieuwe bedragen wat jullie ervoor vragen? Of is dat lastig?
0: Nee, eigenlijk mensen gaan het zelf prijzen.
1: Ja.
0: En zo wordt het ook bij ons ingeleverd. Mm-hmm. Maar wij adviseren altijd, doe het niet te hoog.
1: Ja, de mensen die het inleveren, die bepalen eigenlijk al hun bedrag. Ja,
0: die gaan ze al geprijsd inleveren bij ons.
1: Ja, precies, ja.
0: En wij adviseren, doe niet te hoog, want alles wat je te hoog doet, komt weer terug.
1: Maar stel, ik heb een broek, die is op zich nog prima, maar ik pas hem niet meer. Zou kunnen natuurlijk.
0: Kan, gebeurt wel eens. Ja, dat soort dingen gebeuren.
1: Ik zou stellen, het is voor een vriend, Kees. Het is voor een vriend.
2: Je stelt het voor een vriend.
1: En ik kom dat bij jullie, nadat ik een inschrijfnummer heb gevraagd via de website, dat op vrijdag inleveren. En ik zeg, nou, ik wil graag €10 voor die broek. En dan gaan jullie die broek verkopen op de zaterdag. Maar jullie hebben er zelf ook nog een soort van baat bij. Ja. Want er moet wel ook nog iets. Jullie doen het niet voor niks.
0: Er gaat
1: ik het zo
0: een klein
1: zeggen.
0: Percentage naar ons toe. En dat is 10%.
3: Ja. Voor,
0: voor de beurs. Voor de kosten van de beurs.
1: Nee, precies. Ja. Dat is heel logisch. Ja. Dat jullie hebben ook tijd en onkosten en weet ik het allemaal. Dus dat moet ook
0: in ieder geval
1: betaald worden.
3: Sint-Jozef moet ook betaald worden.
0: Sint-Jozef moet
1: precies.
0: Ja.
1: Precies. Ja. Ja.
0: En dat is een grote kostenpost.
1: Precies,
0: en dat is prima. Dat is logisch.
1: Dus stel ik zeg een tientje voor die broek. Dan verkopen jullie hem ook voor een tientje. Of er gaat op dat tientje een bedrag voor jullie.
0: We verkopen hem. En de koper die doet een bedrag betalen.
1: Ja.
0: Extra voor de beurs.
1: Oké, dat is perfect. Ja. Helemaal leuk. Eind deze maand dus weer. 25 september de spullen inleveren. Op 3 tijdstippen op de dag. En 26 september is de beurs zelf van 8:30 tot 12:00 in de ochtend.
0: Ja,
1: en iedereen is van harte welkom om daar langs te komen, denk ik.
0: Ja.
1: Hebben de dames er weer zin in? Volgens mij wel.
0: Tuurlijk. Ja. Iets vertel over wat het plan is.
3: Weet je, ondanks dat dan, ook al ben je er al een poosje uit.
1: Ja.
3: En dan mag je af en toe, je helpt een beetje mee.
1: Mm-hmm.
3: Maar ja, het blijft altijd trekken, weet je. Het blijft altijd toch wel heel bijzonder.
1: En ik denk het is leuk om dat te organiseren. Maar ook gewoon de onderlinge band met de meiden, denk ik, is erg leuk.
3: Ja,
1: tenminste, het zijn alleen maar meiden of zitten er ook mannen bij?
3: Nee, het zijn allemaal wel vrouwen.
1: Allemaal vrouwen.
0: We komen wel eens mannen helpen met sjouwen van de rekken en zo. Ja,
3: of van zolder halen. Want alle spullen mogen ook bij het Sint-Jozef op het zolder
1: liggen.
3: Nou, dat is ook wel heel fijn. Ja. Want weet je, je moet al die dozen met hangers kwijt en rekken. En nou, dan is het zo fijn dat je daar gebruik van mag
1: zeker
3: maken.
1: Ja.
3: Maar het moet ook naar beneden. Dus daar hebben we wel mensen voor nodig. En weer naar boven.
1: Maar je had nog iets extra's te melden, begreep ik, Ineke?
0: Hebben in verband met het 50 jaar bestaan, hebben we op zaterdag, na afloop van de beurs, hebben we een klein reunietje georganiseerd.
1: Oké, ja.
0: Dus hebben we mensen uitgenodigd, eigenlijk al die vanaf het begin ook iedereen die...
1: Die meegeholpen heeft.
0: Of het nou 1 jaar is geweest, of 25 jaar, hè, Wil.
3: Die
0: hebben er ook heel veel. Ja, dat is echt bijzonder, want 25 jaar, ik vind het wat.
1: Dat is wat, zeker, ja.
0: Pittig, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Maar iedereen mag komen en dan gaan we met z'n allen lekker een drankje doen en een hapje doen.
1: Kijk,
0: en dan hebben we een beetje bijkletsen. Ja. En er zijn zelfs mensen inderdaad van 50 jaar geleden benaderd. En die vinden het zo leuk.
1: Dat geloof ik, ja.
0: En die komen lekker van 4 tot 8. Nee, helemaal niet waar. Van 4 tot 6. Oh!
3: Wordt hem ook gemaakt.
1: Je had het graag tot 8 uur gewild.
0: Ja, ik vind het redelijk kort, maar ik blijf tot 8 uur.
1: Ja, om het op te ruimen. Helemaal goed.
0: Van 4 tot 6 kunnen ze komen borrelen.
1: 50 jaar kledingbeurs Montfoort.
0: Ja, dus mocht je nu op de radio horen van... Nou, ik heb ook jaren geholpen. Maar ik heb geen uitnodiging.
3: Ja, dat kan, hè?
0: Excuses. We hebben echt geprobeerd iedereen te benaderen.
1: Maar dan bij deze,
3: maar dan zijn ze bij deze ook wel uitgenodigd.
1: Ja, maar welkom. Ik denk dan wel eens, kom even met jullie in contact.
3: Ja,
0: dat is nog leuker.
1: Ja, precies.
0: Ja, dan kunnen wij, want anders zeg jij straks, André, zeg jij ook van, ja, maar ik heb ook geholpen.
1: Jarenlang,
2: Je hebt die broek ingeleverd.
0: Er is wat te drinken. Ja.
1: Dat was een vriend, Kees.
2: Oh, ja.
0: Nee, het gaat niet om de mensen die het ingeleverd hebben, hoor.
1: Nee, dat snap ik. Die echt geholpen hebben.
2: Hey, maar Wil, even je hebt 25 jaar gedaan, toen ben je gestopt.
3: Ja.
2: Maar toch weer begonnen na de corona.
3: De corona ook. Ja. Dus het lag eigenlijk net ook stil. Ja. Die paar jaar. En toen is het weer gaan beginnen. Nou, en toen heb ik ook gezegd van, joh, ik vind dit eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja,
3: ik heb hem goed afgesloten,
2: Zo is het.
3: We hebben een leuke receptie gekregen toen. En ik zeg, nou, dus ik kom zo aanwaaien. Ik kom als ze me nodig hebben.
2: Ja, dan. Ja, hartstikke mooi. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ook fijn voor de vaste groep nu om op mensen terug te kunnen vallen. Dus
3: alleen maar leuk. Ja.
1: Dames, ik dank jullie weer hartelijk voor de komst naar de studio en de uitleg.
3: Nou,
1: en ik hoop dat de beurs over 2 weken weer een groot succes is. Zodat,
0: En mogen wij jullie bedanken dat we weer langs mochten komen.
1: Dat mag.
2: Ja, en dan in het voorjaar doen we het nog een keer over, hè? Toch?
0: Ja. Voorjaar zijn we er weer.
2: Zijn we er weer, zo is het.
0: Dankjewel.
1: Kijken we je dan mee naar.
2: Ja.
1: Dames, dank. We gaan een nummertje draaien van de Boxer Rebellion, Kees. We draaiden hem een maandje, 5-6 weken geleden voor het eerst. Toen was het nummer net uit en ik ben eigenlijk smoorverliefd op het nummer.
2: Ja.
1: Last of a Dying Breed van het album The Second I'm Asleep. The Boxer Rebellion.

0: De eerste formatie Thin Lizzy met het heerlijke nummer Dancing in the Moonlight. En daarvoor The Boxer Rebellion, wat ik zei. En
1: yep.
0: Ik ben een klein beetje verliefd op dat nummer. We gaan het nieuwsblokje doen, Kees.
1: Zeker.
0: Jij hebt voldoende nieuws?
1: Ja, en we doen meteen alles achter elkaar
0: achter
1: door.
0: Elkaar door. Ja.
1: Dus
0: we gaan lekker instarten. Dames en heren, Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door the one and only, the master himself, Kees van Hattem.
1: Ja, Kees is nog even zoeken naar de teletext. De GGD geeft tips op de website van het RIVM om muggen beter te voorkomen die het West-Nijl-virus veroorzaken. En de GGD wil hiermee extra aandacht vragen om dit virus te voorkomen. Er zijn al een aantal mensen natuurlijk aan overleden.
0: Ja.
1: Dus het gaat wel om zwakkeren, dus mensen, jij en ik, zeg maar, waar het best gevaarlijk voor is. Dus ik vind het niet gek dat...
0: Ik het zo moet bedenken.
1: Oh, sorry.
0: Het lijkt nog de hele uitzending over mij.
1: Nee, dat is niet... Nou ja, het gaat eigenlijk wel een klein beetje om ons, toch? Of niet?
0: Oké.
1: Hey, en dan worden er getuigen gezocht voor mishandeling op de Boslaan gisteren.
0: Ja.
1: En als je wat gezien hebt of je hebt tv-beelden of camerabeelden, wil je dat dan melden bij de politie? We weten we god niet wat er aan gebeurd is.
0: Nee, er is op Burgernet een melding dat er gisteren tussen 3:30, zeg ik uit mijn hoofd, en 4:00 een mishandeling heeft plaatsgevonden.
1: Ja.
0: En dat ze op zoek zijn naar een groepje van 7-8 jongeren. In het donker gekleed, misschien wel op fatbikes,
1: ja.
0: Die iemand mishandeld schijnen te hebben daar. Dus
1: ja.
0: Inderdaad, heb je wat gezien, heb je wat gemerkt, heb je rare dingen gezien. Misschien beelden op je dashcam, op je voordeurcamera.
1: Ja.
0: Graag melden bij de politie.
1: Zo is het, dat ze heel snel opgepakt worden.
0: Zo is het.
1: Ja. Ga ik meteen maar door met weer.
0: Ja hoor, doe maar.
1: Er zijn wolkenvelden en regionaal komt de zon er goed bij. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen een front over dat flink wat regen met zich meebrengt. De wind trekt aan en zeker aan de kust waait het vrij krachtig. Minima liggen rond 17 graden. Morgen start met name in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het op. En het wordt 19 tot 21 graden bij een matige westelijke wind.
0: Kijk.
1: Nou, hoe vind je dat?
0: Westelijke wind.
1: Maandag wordt het lekker. Dinsdag en woensdag wordt het wat regenachtig. En daarna wordt het weer wat mooier en droger en warmer. Dus,
0: de agenda, Kees.
1: Ja, vandaag en morgen open monumentendag. Vandaag Fleetwood Mac Tribute Band in de Zoos.
0: Ja,
1: 25.
0: Om 9:00 gaat de zaal open.
1: 9:00 gaat de zaal open, ja. 25 en 26 september de kledingbeurs in de Zoos. Hebben we net Ineke en Wil over gehoord.
0: Ja.
1: 3 oktober Radio Stad Montfoort. De lange radio bingo van 4 tot 12 uur s'nachts. Van 4 uur middags tot 12 uur s'nachts.
0: Oké, okay, ja.
1: En dan 24 oktober. En daar hebben wij 17 oktober een interview over. Met Peter van der Wijngaarden. Dan is er in Montfoort en Linschoten een open bedrijvendag.
0: Ja. Dus dan zijn allerlei bedrijven open. Kan je daar eens gaan kijken wat ze maken, wat ze doen.
1: Ja.
0: En hoe ze dat doen. En Peter gaat daar een weekje eerder, de 17e, over vertellen. Inderdaad.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik ga dan denk ik ook kijken. Want dan ga ik eens kijken waar ik naar mijn pensioen ga doen. Toch?
0: Je wel een of andere leegstaande aan pand terechtkomen. we gaan dan verder met de artiesten.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Artiest van de maand. Wij zaten vorige week draaiden wij een nummer van Dolly Parton omdat ze
1: overleden
0: was. Tweeënhalve week geleden. En toen dachten wij van, eigenlijk moeten we gewoon Dolly Parton als artiest van de maand.
1: Ja, en komt ook bij dat wij volgende week er niet zijn, de 19e.
0: Nee,
1: Dus we hadden het was een kort baantje, dus.
0: Ja.
1: Dus, en dan vonden wij het wel zo netjes.
0: Ik zou zeggen, Dolly Parton heeft eigenlijk maar 2 goede nummers.
1: Zat. 2 pluspunten.
0: Nou, gelukkig iets meer. Gelukkig iets meer.
1: Nee, ze heeft wel meerdere hits, maar het merendeel wat zij gemaakt hebben is natuurlijk country en western hits. Dus,
0: dat kan ook heel mooi zijn.
1: Zeker te weten. Nou,
0: het tweede uur gaan wij draaien. Eigenlijk de bekendste nummer, Jolene. Maar nu gaan we draaien, Kees.
1: I Will Always Love You.
0: Ja, maar nee, maar wat gaan we draaien?
1: Je weet het, hè? I Will Always Love You.
0: Dolly Parton, artiest van de maand.

0: Ja, praat eens met me, Kees.
1: Ja.
0: LSDJ, Better Off Alone. En die draaiden we naar Dolly Parton met I Will Always Love You.
1: Ja. Ja, dank je. Ik wist het.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: We gaan snel verder met The Guilty Pleasure.
1: Ja.
2: Guilty Pleasure.
0: De Guilty Pleasure. Vorige week, zondag, was die jarig. En we hebben het over Martin van der Poel.
1: Ja.
0: En Martin, bij deze, ik heb je al gefeliciteerd. Maar nogmaals.
1: Nogmaals, hartelijk gefeliciteerd.
0: Met je verjaardag. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. En dat je nog heel wat jaartjes gezond mag blijven.
1: Dat
0: en,
1: is het allerbelangrijkste.
0: Mag,
1: zo is het.
0: Mag zijn, uiteraard.
1: Ja.
0: En ik vroeg Martin van, wat mogen we voor je draaien? En daar moest hij even over nadenken. En toen kwam hij met een live versie van de Bee Gees kwam die uit.
1: Oké. Okay.
0: Het nummer Massachusetts.
1: Ja.
0: En die gaan we graag voor Martin draaien. Het is een iets andere live versie geworden dan dat hij aan me doorgaf.
1: Ja.
0: Want die kon ik niet vinden op Spotify. Okay. Maar deze is denk ik niet minder mooi. Dus we gaan hem graag voor Martin draaien. The Bee Gees, Massachusetts.

0: Ja, zo zit het eerste uur hier bij Radio Stad Montfort van tussen 12 en 2 met Kees en Dre er alweer op. De Bee Gees waren dat met de live versie van Massachusetts. En we worden zelfs in Frankrijk beluisterd, Kees.
1: Jongen toch.
0: Het is toch wat het is.
1: Ja, het is niet te geloven.
0: Internationaal. Keys, ja. Keys and Dre.
1: Keys and Dre.
0: Keys and Dre. Ja. Keys and Dre. Zoiets, weet ik veel. We gaan zo naar het nieuws van 1 uur en dan zijn we daarna weer terug met al onze vaste items. Zoals een Nederlandstalig verzoeknummer, het cabaretfragment, de Kees Classic, artiest van de maand. Alles gaat nog een keer voorbij komen. Blijf lekker luisteren en ja, tot zometeen zeg maar. Hè.
1: Tot zo.
0: Ja, tot zo, Kees.
1: Ja.
0: Dag.
1: Dag.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
1: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.
6: Welkom terug in het tweede uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Hier bij Radio Stad Montfoort op deze redelijke zaterdag, moet ik toch zeggen.
7: Ja, toch?
6: Ja hoor.
7: Ja, ja. Het is goed. Het is lekker zonnig. Ja, nu even niet, maar net nog wel.
6: Net nog wel, zeker. Ja. Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? Ik zei het al net voor het nieuws, maar even voor de duidelijkheid. We hebben zometeen een Nederlandstalig verzoeknummer van iemand die aanstaande dinsdag jarig is. Een cabaretfragment komt voorbij. Esther van der Voort gaat wat vertellen over met name een vrouwenprobleem.
7: Oh.
6: We hebben een nieuwe hit van Direct die een paar weken geleden uitgekomen is. De Case Classic gaat voorbij komen met een episch nummer, om het maar zo te zeggen. De artiest van de maand gaat nog een keer voorbij komen, Dolly Parton. En verder lekkere muziek. Ook een beetje gerelateerd aan optredens waar we naartoe kunnen, waar we misschien naartoe gaan.
7: Ja, precies.
6: Zo beginnen we met nu een nummer van Fleetwood Mac.
7: Ja.
6: Want wat wil het toeval vanavond in de Sint-Jozef vanaf 9 uur te bezoeken. Het gaat van de Cultureel Montfoort uit.
7: Ja.
6: Er komt een tribute band, een coverband van Fleetwood Mac naar de Sint-Jozef. Ik denk dat het een heel leuke avond kan worden als je van die muziek houdt. En er zijn genoeg mensen die daarvan houden. Wij gaan van Fleetwood Mac draaien het nummer Rhiannon. Nee, hoe zeg ik dat goed, Kees?
7: Ja, Rhiannon.
6: Rhiannon.
7: Ja.
6: Fleetwood Mac.

0: En na Fleetwood Mac met Rhiannon was dit een heerlijke stamper van Imael Angel. Het nummer heet Bad Times. En daar kan je wel op dansen, denk ik, Kees.
1: Ja, maar waar had jij die gehoord? Vorige week ging die even de mist in omdat het systeem uitviel.
0: Ja, precies. Ik heb hem ergens opgevangen in een programma dat ik zat te kijken of te luisteren.
1: Ja, dat vertelde je.
0: Dan zit ik meteen te shazammen. En dan, ja. Ik moet zeggen, kijk...
1: Een bijzonder nummer, absoluut. Ja, zeker te weten, nou en of.
0: Over bijzondere nummers gesproken.
1: Ja, de volgende ook. Ja, de volgende is zeker een bijzonder nummer.
0: Het is eigenlijk ook al meteen een soort cabaretfragment. Ja. Maar het is ook gewoon het Nederlandstalige verzoeknummer. Ja. En aanstaande dinsdag is hij jarig. En we hebben het over Ad Vergeer. Wel bekend ook hier bij Radio Zuid Montfort. Waar hij vroeger op de zondagochtend samen met Ries de Mooi zijn eigen programma had. En ik heb Ad gevraagd van wat mogen we voor je draaien? En hij kwam eerst met een ander nummer. Maar later... zei hij, nee, ik ben toch van gedachten veranderd. Ja. Het moet iets worden van Kees van Kooten en Wim de Bie.
1: Dat is op zich al geweldig.
0: Het legendarische duo wat in de jaren 70, 80 natuurlijk enorm veel furoren maakte door fantastische sketches op televisie altijd te hebben. En als je die soms terugkijkt, dan is het nog alsof het gewoon gisteren opgenomen is. Het is
1: inderdaad.
0: Het is zo knap hoe ze dat tijdloos gemaakt hebben.
1: Ja, ja.
0: En zo af en toe kwamen ze ook met een liedje op de proppen en die wilde Ad graag horen. We gaan speciaal voor Ad draaien en eigenlijk voor alle luisteraars. Voor Adse verjaardag bij deze alvast van harte gefeliciteerd.
1: Ja, hartelijk gefeliciteerd. En hij hem dinsdag tegenkomt, vlieg hem om zijn nek.
0: Vlieg hem om zijn nek, doe dat zeker. Maar je moet waarschijnlijk wel naar Oude Water toe, want daar woont hij tegenwoordig. Ja. Kees Verkooten en Wim de Bie met Zoek Jezelf.

0: Hele...
1: Het is rond de 40, 45. Ja, dat vind ik leuk. Ja.
0: 40, ja. Dat komt niet in Duitsland. Nee. maar ik moet zeggen, ik vind het wel erg komisch. Ze kan af en toe ook wat grof in de mond zijn. Vandaar dat af en toe hoor je een piepje tijdens dit cabaretfragment. Maar we weten precies waar ze het over hebben.
1: Ja, ja,
0: en dat gaat
1: ja.
0: over menstruatie. Daar hebben wij gelukkig geen last van.
1: Nee.
0: En dat is maar goed ook. Want Esther zegt, nou, als mannen zouden zou de wereld te klein zijn, zeg maar. Dus Esther van der Voort.
2: Vrouwen, even onder elkaar. Kijk, wij hebben natuurlijk gewoon sowieso menstruatiecyclus. Hè? Wij bloeden gewoon één keer in de maand gierend uit onze ja. Mannen, even respect daarvoor, ja. Werken gewoon door. Kijk hier gewoon aan, glimlachen naar je. En moet jij eens kijken als je griep hebt. Hou je bek, ja. Maar dan gaan we dus ook nog in de overgang. En ik weet niet wat voor fucking hel dat is. Maar ik heb nu dus nu al 3 jaar dat ik gewoon willekeurige momenten... en vooral als het mij niet uitkomt, aan mijn k*** bloed. Niks, geen regelmaat in. Helemaal niks niet. Ik loop al gewoon echt 3 jaar met menstruatieondergoed. Ja, je ziet het niet, maar ik voel me niet geil. Ja? Gewoon omdat ik niet weet dan gewoon waar ik ben. Maakt niet uit. Gewoon hè, zo gezellig. En denk eens... En denk... ja, nou, gewoon dikke vette bloed met een klopper. Nou, lekker dan. Hè? Gaan wij gewoon door. Hoor je ons niet over klagen? Zouden we wel moeten doen. Want ik denk dat op het moment dat jij 1 keer uit je anus bloedt op een woensdagmiddag als je niet op gerekend had... Ja, dan heb je 2 weken vrij, want dan ben je ziek. En dan krijg je een, ja, dan krijg je een fruitman thuis. Ja?
3: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.

0: Ja, ik hoef niet te vertellen welke artiest het is, Kees.
1: Nee, dat inderdaad. Horen we wel. Nee, dat hoor je wel. Absoluut, zeker te weten.
0: Absoluut, heel duidelijke direct met een nieuw nummer wat ze uit hebben. 27 augustus uitgekomen, dus nu een weekje of twee oud. Het heet My Friend.
1: Ja, hey, en jij gaat 14 november naar ze toe?
0: 14 november zit ik in de Ahoy in Rotterdam. En dan gaan we luisteren naar direct inderdaad.
1: Ja, want ze gaan weer toeren. Lekker hoor.
0: Lekker, precies. Hey Kees, schraap je keel even goed.
1: Ja,
0: je gaat een lang verhaal doen over de formatie Faith No More.
1: Ja, dat klopt.
0: En in het kader van...
1: Kees. En dat is hem. Inderdaad. Faith No More wordt in 1982 opgericht in San Francisco, USA. En bestaat dan uit Mike Bordin, Billy Colt, Mike Morris en Wade Wortington. Maar al snel wordt de band brug om de interne ruzies en al snel wordt Wortington vervangen door Roddy Bottom. En ook de zang wordt door diverse gedaan, waaronder Courtney Love. Dat was de vriendin van Kurt Cobain trouwens. Ja. En pas in 88 komt Mike Patton de zang verzorgen en komt het succes en de doorbraak met het album The Real Thing. In 1998 gaat de band uit elkaar, maar in 2009 komen ze weer bij elkaar en verzorgen ze overweldigende live optredens op Pukkelpop, Pinkpop en Lowlands. En in 2015 komt hun laatste album uit, Sol Invictus. En was meteen een top 10 notering in de hitlijsten. Er wordt momenteel niet veel vernomen van de band, maar officieel zijn ze niet uit elkaar. Er is geen officieel bericht dat ze echt officieel uit elkaar zijn. Dus
0: maar volgens mij zulke soort bands die stoppen dan gewoon even met platen optreden.
1: En dan ineens dan zijn ze er weer.
0: Ja, dus, of nooit meer.
1: Of nooit meer, nee. Inderdaad. Dus, ja. Geniet nu van de muzikale monument en tophit van het album The Real Thing uit 1989. Epic, Faith No More.

0: De Amerikaanse formatie, de Marshall Tucker Band. Ze komen uit South Carolina en zijn al 50 jaar aan de weg aan timmeren. En ze treden nog steeds op. Alleen de zanger, Doug Gray, is nog altijd degene die het als oorspronkelijk lid volhoudt bij de band is.
1: Ja, ja.
0: En ik vind dit een fantastisch heerlijk nummer.
1: Absoluut, zeker te weten. En een geweldige liveband geweest ook.
0: Can't You See? De Marshall Tucker Band.
1: Yes.
0: We gaan weer verder met de artiest van de maand.
1: Ja, inderdaad.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En deze maand dus Dolly Parton, vorige week, twee weken geleden, ruim inmiddels alweer overleden.
1: Ja.
0: En dat vonden wij wel een mooie aangrijpingspunt om haar toch even extra te eren door deze maand september artiest van de maand te maken. Het eerste uur draaiden we van haar I Will Always Love You. En het was echt gemeend, Kees.
1: Ja, ik weet het. Zo vat ik het ook op.
0: Ja, en voortaan, je bijnaam is het volgende nummer. Jolene. Een van de grootste hits.
1: Absoluut, zeker weten.
0: En we gaan lekker bij Dolly Parton met
1: Jolene.
0: Yeah.

0: Dat waren de heerlijke klanken van de band Change met A Lover's Holiday. En Kees net te vertellen dat dit een hit was toen hij in militaire dienst zat. En ja, zich voor het eerst eigenlijk toch wel wat onder de bar bevond, zeg maar.
1: Nou, ik zei vertellen, ik dronk geen druppel alcohol voordat ik de dienst ging. Maar daarna was het wel redelijk...
0: Sindsdien
1: is er ergens...
2: Ja, zit bij de AA-troeper.
1: Ergens iets misgegaan in de dienst. Maar ik heb het wel geweldige herinneringen aan. Absoluut, zeker weten.
0: We zitten ondertussen ook eventjes naar de Formule 1 te kijken. Ja. De oefenronde 3 is bezig. En we zien net dat meneer Beerman iets had fout parkeert. Zo, zo
1: ja, hij klapt er redelijk in.
0: En ja, daarmee is ook de trainingssessie afgelopen. Die eindigt dus onder de rode vlag. En Max een vijfde tijd. We gaan straks kijken hoe hij het in de kwalificatie doet.
1: Yes.
0: We gaan nog een nummer van Pink Floyd draaien. En niet het minste nummer. Misschien wel een van hun grootste hits, bekendste nummers.
1: Voor mij het allerbeste, ja.
0: De liefhebbers vinden dat absoluut een goed nummer. Comfortably Numb. En die gaan we draaien met een reden. Vanavond in het Philco Theater in IJsselstein doet de Pink Floyd coverband Endless Echoes optreden. Ja. En ik ken wat mensen die er naartoe gaan. Johan en Gertjan en Wilco gaan er volgens mij naartoe. Ja. Dus ik wens hen heel veel plezier vanavond daar bij Pink Floyd. En volgende week vrijdag zit ik in Assen. Want ik ga er een weekje tussenuit. En dan zitten we daar in de buurt naar het theater. En daar treedt Pink Floyd Project op. Ja. Een andere coverband. Ja. Van Pink Floyd. Dus dat vond ik wel een mooie aanleiding om een heerlijk nummer van Pink Floyd te draaien. We gaan hem graag draaien, Pink Floyd, met
1: Comfortably Numb.
0: Dat bedoel ik. Heerlijk.

0: En dat was helaas maar 6 minuten 22 van dit fantastische nummer Comfortably Numb van Pink Floyd. Maar het nummer is niet langer, maar nee. Wat mij betreft kunnen ze er nog 2 dagen mee doorgaan.
1: Ja, ze kunnen daar rustig nog een paar uurtjes aan plakken.
0: Absoluut waar.
1: Ja.
0: Heerlijk. Het zit er weer op, Kees. Ja. 2 uur tussen 12 en 2. Kees en Dre is weer voorbij. Volgende week zijn we er niet. Niet inderdaad. Nee. Goed dat we er allebei in denken.
1: Ja.
0: En we hebben het weer graag gedaan. We gaan een aantal mensen bedanken. We bedanken Anja en Wil die uit de studio kwamen van de kledingbeurs.
1: Ja.
0: 25 september kunnen we de kleding inleveren in Sint-Jozef. Mits je je via de website aangemeld hebt. Dat je een code krijgt waarmee je je spullen aan kan leveren. En de zaterdag erop, dus de 26 september van 8:30 's morgens tot 12:00 's middags.
1: Ja.
0: Zijn de kledingen stukken te koop. We bedanken Martin van der Poel voor zijn guilty pleasure. En we bedanken Ad Vergeer voor zijn Nederlandstalig verzoeknummer. Nogmaals, volgende week zijn we niet. Maar over 2 weken zijn we weer graag terug voor jullie allemaal op de radio.
1: Zo is het.
0: Goeie weken en tot over 2 weken.
1: Ik wens jou heel veel plezier.
0: Dankjewel, Kees. Ja. Dankjewel. Absoluut. Jij ook.
1: Ja, gaat lukken. Hè?
0: Goed zo. Hoi allemaal.
1: Doei.
0: Hoi.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radio Stad Montfoort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
4: Keep on rockin', keep on in the rockin'.

Selamat datang, oftewel hartelijk welkom, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Indomoed hier op Radiostad Montfoort. Weer mooie platen uitgekozen. De volgende staat eigenlijk al klaar om gedraaid te mogen worden. En dat gaan we dan ook doen. De Royal Six met Linda Lou.

Ja, natuurlijk de Royal Six met Ricky Berger op zang. Linda Lou, een nummer van Johnny Kidd and the Pirates. I remember, zeer zeker, The Valiants.

altijd mooi om te horen. De Valiants, dat verveelt nooit en het is altijd goed. En ja, The Crazy Strangers, dat was eigenlijk een voorloper daarvan. En daar gaan we er twee achter elkaar van draaien. Johnny Guitar en een hele mooie nog, Move It. Veel plezier.

Nou, ik denk niet dat ik er wel op gezet. The Crazy Strangers, ooit gehad van Leon Donners, waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben, want het is officieel nooit uitgegeven. Ben Hart, de sympathieke zanger uit Apeldoorn. De man treedt op en het merendeel wat hij verdient aan optredens schenkt hij aan een school in Indonesië. Is dat niet mooi? Heel mooi. Blue Bayou.

Ja, mocht u hem pas allemaal aan tegenkomen waar Ben Hart optreedt, ga er naartoe en u zult er geen spijt van krijgen, want het is gewoon super geweldig. Einde interpantekolossaal-achtig, zal Victor Vitting gezegd hebben. Rock of Ages, One Night, The Medley.

Ja, je kan heel veel zeggen van Indo-rockband, maar niet dat ze niet kunnen zingen en niet dat ze niet kunnen spelen, want ze zijn gewoon fantastisch. We gaan er weer twee achter elkaar doen, ditmaal van de Black Arrows met Mean Woman Blues en My Bonnie is Over the Ocean.

Ja, zo is die ineens afgelopen. Het gaat heel snel. We gaan naar de Eastern Aces met een nummer van Fats Domino, natuurlijk. Ain't That a Shame.

Ja, heerlijk, prachtig. Ain't that a shame van de Eastern Aces. We gaan een mooie draaien, een hele bekende van de Righteous Brothers moet ik zeggen, van de formatie Stardust, Unchained Melody.

0: Ja, en wederom weer een toppertje gewoon. Net als de volgende met Mingus met de Rocking Blacks, Sari Marijs.
1: Keep on rocking, keep on in the rocking.

Da-da-dan. Dat verwacht je dan, maar dat komt dan niet. Maar ja, goed, Mingus met de Rocking Black. We gaan er weer twee achter elkaar doen. En dat is wel heel erg leuk, want dat hebben we nog niet eerder gedaan. Doo-wop van Lindo. In the Still of the Night. En daarna 16 Candles van Ricky Lee.

Ja, ik denk dat het de allereerste keer is zolang dit programma bestaat. En dat loopt al jaren, niet alleen hier. Met een tussenpoos en dan uiteindelijk weer verder hier. Dat ik dit gedraaid heb. Ja, dat zijn dan van die dingen waarvan ik dacht van als een zangeres, dan heb je een bepaald beeld bij. Maar dat zat ik in de war met Ricky Lee Jones. Dat is weer heel iets anders. Something completely different, zullen we maar zeggen. The Entertainers, Down Home Girl.

Ja, die hebben wat op hun geweten, de mensen. Ja, goed, de entertainers. We gaan naar de Crazy Rockers met een hele mooie soort van medley. 5 minuut 50, maar liefst. Donna Welle en Carioco. Live.

0: Hoe je het ook uitkient thuis, het loopt altijd anders in de studio. Ik ga alvast de afscheid van u nemen en ik ga u opwarmen voor het volgende programma, The Beat Goes On. Als u echt van 50's houdt, rock'n'roll, rockabilly, blijf dan vooral luisteren. En om dat op te warmen gaan we eruit met de hele stad is gek en dol.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
3: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
6: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort, Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater, Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
7: Well, it's one for the money, two for the show. Right in the middle, gonna put a little 102.3 on that FM dial. WHFS is gonna rock it in style.

Hey Radio Rock Rakkers. Staat jullie wederom klaar voor een nieuwe aflevering van... De enige echte... Montfoortse... Rock en Roll Methode. Dat betekent... Tafels en stoelen langs de kant. Put on your dancing shoes. En ga een uur lang lekker mee. Mooie muziek uitgekozen. En vorige week hadden we gedraaid de Swamp Shakers. Maar die hadden nog een ander iemand. Die helaas toen is overleden op 70-jarige leeftijd. De man van de bassist van de band, Piet Anderson. En toen heette het nog Piet Anderson en de Swamp Shakers. En die gaan we gewoon hier draaien, omdat we het gewoon geweldig vinden. Met Baby I'm Crazy About You 2014.

0: I'm so mad about you. Let's try one more time, baby. I'm so mad about you.
1: Voor Gerard, hommage aan Piet Anderson. We gaan er twee doen van mensen die zich de achternaam Richard hebben aangemeten. En dat doe ik eigenlijk doordat er op de Teddy Boy groep een tijdje terug iemand werd gelanceerd als een Davis. En dan nog een Davis kwam en uiteindelijk een Davies. En zo ga je maar door. Dat is leuk. Toen dacht ik van dat ga ik draaien. Dus ik doe Cliff Richard, I'm Walking the Blues. Gevolgd door Babyface van Little Richard.

Ja, dan zie je dat hij niet alleen kan schreeuwen, maar ook gewoon heel goed kan zingen. Onze eigen Little Richard. We gaan naar iets toe wat ik live heb gezien, jaren achter elkaar zelfs. Paul Somers, die trad op in Benidorm in de Engelse wijk. En de man die trok zijn mond open en daar kwam een zeer bekend stemgeluid uit. Nou, tegenwoordig doet hij zijn kunstje in Turkije. En we gaan hem hier lekker draaien. Please don't stop loving me. Kokomo Paul Somers.

Ja, en hij doet niemand na. Hij doet zijn mond open en hij zingt en dan krijg je dit. Paul Simmons. Mocht je, ja, je moet het even bekijken waar hij tegenwoordig optreedt. Als je denkt, nou, ik ga toch een keer die kant op van Turkije. Je weet het maar nooit. Paul Somers, eigenlijk heet hij dus. S-O-M-E-R-S. Ja, goed. Leuke band, heb ik van de week ontdekt. En die luisteren naar de naam The Hot Shot Drifters. En ik viel eigenlijk voor het volgende nummer. Dat ik persoonlijk ken, en iedereen wel, denk ik, van Slim Whitman, de slimme witte man. The Indian Love Call.

Ja, dan mis ik toch wel eventjes die stem van dat Slim Whitman, die jodel, die miste ik. Ja, goed. We gaan naar België, want daar hadden ze ook een Elvis Presley. Jazeker. Ah wel, Elvis, hè. Amai, amai, amai. Bert Blanca was zijn naam. Long Black Jacket. I like the old good swinging, member of rock and roll. I like the

Nou, dat was niet Elvis-achtig. Er zijn andere opnames van hem waar dat wel het geval is. Maar ik moet zeggen, het valt niet tegen. Ik denk dat het ook de eerste keer is dat ik het draai. Een soort affectie tegen die man. Ik weet niet waarom eigenlijk, want hij werd regelmatig destijds door Felix Murders in de grote rock'n'roll methode gedraaid. Ja, zo ook deze dame. Kim Lance en de Jaguars, maar ook apart. En ja, tegenwoordig doet ze dingen waarvan ik zeg van, nou, dat maar liever niet. Maar dat had e-mail daarmee ook. En die is dan toch weer teruggekomen, gelukkig, op het oude. Hopen dat dat met haar ook gaat gebeuren. Down on the Farm, Kim Lance.

Zeg eens dat het niet goed is. En wat dacht je van deze? Van Mr. El Ferrier and his Bopin Billies Love Me Baby.

In gedachten zie ik iedereen op zijn horloge kijken van waar blijft hij toch? Gaat hij het vergeten? Gaat hij het gewoon niet doen? 7 september 1936 geboren, had vandaag 90 jaar geweest. Buddy Holly, we eren hem met 2 nummers, maar op een speciale wijze. Ingezongen door Mike Berry, dan vervolgens ingeluid door de Wolfman Jack 2 maal. Geniet!

Buddy Holly heeft een schat aan muziek nagelaten. En als het niet was gebeurd op 3 februari 1959... had hij vandaag in leven en welzijn 90 jaar geworden. Maar ja, het heeft helaas niet zo mogen zijn. The House Shakers, de eerste band van niemand minder dan Graham Fenton. Voordat hij begon met zijn andere formatie. Daar moet ik eventjes in, want die heb ik zelf gezien in het paard met Troje destijds. Daar kom ik straks op. Right behind you, man.

En zijn navolgende band, na de House Shakers, waren de Hell Racers. En die traden in 1973 op naar aanleiding van een LP in het paard van Troje in Den Haag. Nou ja, daar woonde ik, dus ik ging daar naartoe natuurlijk. En dan sta je daar 's middags in de stad een beetje rond te lummelen met keiharde muziek, tenminste vond je, van je cassette recordertje af met een boxje. En met je kameraden, met kuiven allemaal. En wie komt er langslopen? Niemand minder dan Graham Fenton. Helemaal als Ted. Geweldig. Een indruk op me achtergelaten. En dat was ook de eerste avond dat ik kennis maakte met Plonia van Roel Hazelhoff. Helaas is zij niet meer onder ons. Maar ja, vanaf dat moment waren we broertje en zusje. Ja, en dat vergeet je nooit meer. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we gewoon lekker door. Want we hebben nog heel veel mooie muziek. Ray Neal en de All Stars doing the boogie.

Ja, ik weet niet wat hij doet. Thuis doet hij het wel, hier doet hij het niet. En dan zeggen we gewoon toedeledokie. En dan, stopt het gewoon. Even kijken hoor. Nee, het doet gewoon niks meer. Ik hoop niet dat dat met de volgende plaat ook het geval is. Want anders moet ik andere maatregelen treffen. En dan ga ik alvast afscheid nemen. Maar dat zien we nog wel. Goed, we gaan de twee achter elkaar doen. Ietsje te vroeg, maar ja. Het moet maar zo. Mungo Jerry, Gonna Bop Till I Drop. En The Guess Who, Shaking All Over. Een keertje wat moderners. Nou ja, moderners. Jaren 70.

Zo, eventjes na dit gebeld van Mungo Jerry en The Guess Who. Een lekker rustig instrumentaaltje van Atlantics met Bambora.

0: In de jaren 80 had iedere stad eigenlijk wel zijn eigen rock'n'roll, rockabilly band. Amsterdam had natuurlijk ook. Die hadden daar Mr. Big Feet en de Donuts. En ja, daar speelde dan ook nog iemand in die ook niet meer onder ons is, Gonzo. Maar we vergeten hem natuurlijk nooit, want ja, daar kon je gewoon niet omheen. We gaan naar ze luisteren. My Advice, een live opname en een aankondiging.
1: We hebben hier toch nog vrij lang over naartoe gereden, want het is een beetje moeilijk te vinden hier. Het is een beetje moeilijk te vinden, netjes. Jawel, jawel, maar het is best wel moeilijk te vinden. We hebben een x-aantal leuke spelletjes uitgevonden op de snelweg. Nummerbordjes onthouden en zo. En nou, hebben we, wat ook misschien wel leuk is om te vertellen. Op weg hier naartoe is het ons gelukt om 1 dag en 3 motorreizen in de... nou, dat vertel ik zo meteen er al.

Ja, een niet geheel onbekende in de scene is Cliff Edmonds. Die heeft ook met diverse mensen gespeeld. Ook met Jen Ovender. En Jen Ovender, dat is alweer een verhaal op zich. Die speelt, maar vader en moeder spelen ook. En die hebben een band. De Long Black Jackets. Daar is moeilijk aan te komen. Ik ben ermee bezig, want ik moet het hebben. Maar ja, dan moeten we het maar voorlopig even doen met Cliff Edmonds en The Rocking Hellfire. En dat is wel wat ik iedere maand hier heb, hoor. I love my job.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Goedenavond luisteraars, mijn naam is Marcel Wolf. Naast mij zit Gerard Enink, die ook weer voor de techniek zorgt. En ik wil vanavond beginnen met een opname gemaakt op 3 februari 1961. Jack McDuff, orgel. Jimmy Forrest, tenorsaxofoon. Grant Green, gitaar. En Ben Dixon, drums. En het nummer, The Honey Dripper.

0: En dat was Jack McDuff met The Honey Dripper.
1: Gaan we verder met Coleman Hawkins en Ben Webster, allebei op de tenorsaxofoon. En ze worden begeleid door Oscar Peterson piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown bass en Elvin Stoller drums. De opname werd gemaakt in Los Angeles in 1957. U gaat luisteren naar een stuk van Coleman Hawkins, Maria.

0: U luisterde naar Maria. Het werd gespeeld door Coleman Hawkins en Ben Webster op de tenorsaxen. Ze werden begeleid door Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown en Alvin Stoller.
1: En dan een opname gemaakt op 16 en 17 februari 1960. Arnett Kopp, tenorsaxofoon. Bobby Timmons, piano. Sam Jones, bas. Arthur Taylor, drums. Buck Clark, conga. En het nummer... I don't stand a ghost of a chance with you.

0: En dat was het Malwalderen trio. Malwalderen piano, Paolo Cardoso, bas en John Bett Rums. Zij speelden No More Tears.
1: Hank Crawford, alt saxofoon. Jimmy McGriff, orgel. Jimmy Ponder, gitaar. En Vance James op drums. En het nummer The Glory of Love.

0: Ja, sommige nummers duren gewoon te kort. Zeker deze met Hank Crawford en Jimmy McGriff. The Glory of Love.
1: Ja, dan gaan we verder met een stuk uit de eerste langspeelplaat die ik van mijn welverdiende centjes in 1967 kocht. En dat is de plaat Passing the Unpredictable Jimmy Smith. Jimmy Smith op het ogen met een groot orkest onder leiding van Oliver Nelson. Hij schreef ook de arrangementen. Ik vind het nog steeds mooie muziek die erop staat. Ga die maar eens luisteren naar hun uitvoering van een mooi stuk van Duke Ellington. In a Mellow Tone, met een trompet solo van Joe Newman. In a Mellow Tone.

0: En dat was in een mellotoon, heel gespeeld door Jimmy Smith op het orgel. En hij werd bijgestaan door een groot orkest onder leiding van Oliver Nelson.
1: En dan ga ik verder met Peter Giddy, altfluit. Ik ben niet zo gek op fluit, maar ja, altfluit. En Michel Herr op piano en Ricardo Del Fra op bas. En de nummer O Grand Amour.

0: En dat was Peter Guidi met Au Grand d'Amour.
1: Gaan we verder met een prachtig stuk van Duke Ellington. Het wordt gespeeld, ook heel mooi gespeeld, door Joe van Enkhuizen. Onze Nederlandse tenorsaxofonist, waar je al lang niet veel meer van hoort. Maar die prachtige muziek maakte. Warm Valley is het nummer. En Joe van Enkhuizen wordt bijgestaan door Frits Landersbergen op de vibrafoon, Hein van der Geijn bas en Dark Side Drums. Warm Valley.

0: En dat was een heerlijk stuk van Duke Ellington, Warm Valley. Het werd prachtig gespeeld door Joe van Enkhuizen op de tenorsax. En hij werd bijgestaan onder andere door Frits Landersbergen op de vibrafoon.
1: Dan nu nog het Modern Jazz Quartet met It Don't Mean a Thing.

Ja, dat was in Scandinavië live op in april 1960. De Modern Jazz Quartet met It Don't Mean A Thing. We gaan er even uit voor het nieuws en daarna gaan we door met het tweede deel van deze Jazz Time.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Ja, beste mensen, we gaan snel weer verder met Jazz Time. En ik begin met altsaxist, in dit geval althans altsaxist, Johnny Stitt. En organist Don Patterson. Zij noemen zichzelf op het album The Boss Man. Nou, dan weet je het wel. Ze worden nog begeleid door Billy James op de drums. En van hun gaan die beluisteren. Nightcrawler.

0: Ja, en dat was The Nightcrawler door Sonny Stitt op de altsax, Tom Patterson orgel en Billy James drums.
1: En dan komt nu uiteraard de tip van Jaap. Hij zegt, Cassandra Wilson is afgelopen week overleden. En we hebben even gekeken, ze is 70 jaar geworden. En als klein eerbetoon het nummer Sky and Sea van het album Traveling Miles uit 1999. En dat is opnieuw uitgebracht in 2014. En dat is zijn tip.

0: En dat was de tip van Jaap. Cassandra Wilson met Sky and Sea.
1: Gaan we verder met bariton saxofonist Jerry Mulligan. Van zijn album Dream a Little Dream. Ja, het titelstuk Dream a Little Dream, Jerry Mulligan.

0: Dream a Little Dream, ja, toch een heerlijk stuk. Van Jerry Mulligan op de bariton sax. Zijn begeleiders heb ik even niet zo snel bij de hand. Maar ze deden het vakkundig, denk ik.
1: Ja, vind ik ook. We hebben heel veel orgel vanavond. Nu heb ik nog eens Jimmy McGriff. En hij wordt op de altsaxofoon begeleid door Bill Easley. Op de tenorsaxofoon David Fathead Newman. Op de baritonsaxofoon Ronnie Cuber. Gitaar Melvin Sparks en drums Kenny Washington. Opname op 19 oktober 2000. En het nummer Stance Shuffle.

0: En dat was Jimmy McGriff met onder andere David Fathead Newman en het nummer Stance Shuffle.
1: Gaan we verder met een mooie ballad door Jim Snydero op de altsaxofoon. Hij wordt bijgestaan door David Heseltine piano, Paul Gill bass en Bill Drummond. Op de drums, de opname werd gemaakt in 2004 in Brooklyn, New York. En het nummer dat hij gaat beluisteren is Prisoner of Love. Jim Snydero.

0: Prisoner of Love is een mooie ballad en het werd heerlijk gespeeld door Jim Snydero op de altsax, David Hasseltine piano, Paul Chill bass en Billy Drummond drums.
1: En dan heb ik nog eens een keer orgel, Die Blue Organ Trio, bestaande uit Chris Forman, Hammond B3 orgel, Bobby Broom gitaar en Greg Rockingham op drums. Opname 2 en 3 mei 2005 en het nummer Once I Loved.

0: En dat was het Deep Blue Organ Trio met Once I Loved.
1: En dan zijn we er alweer aangekomen aan het laatste nummer van deze Jazz Time. En daarvoor heb ik uitgekozen het Oscar Peterson Trio met I Got It Bad and That Ain't Good.

0: I Got It Bad and That Ain't Good. Het was het laatste nummer van deze Jeff Simon. En het werd gespeeld door Oscar Peterson.
1: Ja, en daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Wist je niet nog meer te vertellen van dat nummer?
0: Ja, het staat op het album The Night Train. Een van de, toch wel vind ik, leukste albums. En de bassist was niemand minder dan Ray Brown en de drummer was Ed Chickpen.
1: Nou, dan zijn we aardig aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Mede namens Gerard en ik dank u voor het luisteren, welterusten en hopelijk weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Jazztime non-stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

bird up high. And don't be afraid of the dark.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.